0: kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Zonnebreugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

En goedenavond allemaal. Dit is het tweede uurtje van Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. We hebben er al een uur op zitten, dus we gaan nu lekker zwerven over het salsafeesten. Repertoire, zoals ik dat altijd noem. Merengues. Bachatas. Misschien een kizomba. Er komt van alles langs.

Ja, en met dit nummer kwam de hele bachata, de merengue kwam over de plas. Juan Luis Guerra. Bachata Rosa heet die cd. En daar stond dit nummer op. En natuurlijk ook bachata's. De volgende is een prachtig nummer van het album Never Late Than Never. Nou, ik heb altijd last met die titel. Better Late Than Never is het natuurlijk. En ja, die begint altijd met een beetje festivalmuziek. En dan wordt het een bachata. Romeo Santos en Prins Royce. 12 juli in het Zuiderpark in

wordt heel veel gedraaid. Dit nummer op het ogenblik is ook natuurlijk gewoon een topnummer. En het zijn beide topartiesten. Ze zijn te vinden in een openluchtconcert 12 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Ik denk dat er veel kaartjes al uitverkocht zijn. Maar je kunt altijd rondneuzen. We gaan even naar de plena en de bomba. Dat is Puerto Rico. Lijkt op merengue, maar is het eigenlijk net niet.

die Camilo heeft ook zo'n nummer gemaakt met Alexander Abreu. Is een beetje een babystemmetje. Maar ach ja, er zijn er wel meer. De volgende, Leonie Torres. Ik kijk er zo naar uit. Ik ga in oktober naar Malaga. En 18 oktober ga ik naar een concert van Leonie Torres in Malaga. Hij is geweldig live. Maar de man is nog steeds zoveel muziek aan het produceren. Deze is gezellig.

mooi, dat nummer. Heerlijk, lekker gezellig. Ik zet hem even stop. Mensen die een beetje het voetbal volgen, die hebben gezien dat Blue Wave het Curaçaose elftal verloren had van Schotland. Heel jammer natuurlijk, maar de eerste goal was wel spectaculair. En toen uiteindelijk de rode kaart kwam en ze met z'n tienen tegen Schotland moesten gaan spelen, toen werd het natuurlijk wat ingewikkelder. Nou ja, het is maar een oefenwedstrijd. We gaan zien. Het zijn jongens die goed gemotiveerd zijn. Dat is waarschijnlijk iedereen, maar ik denk dat met de historie van dit eilandje in de wereldkampioenschappen, dat het toch allemaal ietsje sterker is. Er zit heel veel muziek omheen. Ik heb gezegd dat ik de komende weken nummers ga draaien die daarbij horen. Nou, Blue Wave, Wake Mama is er één van. Maar deze van Jeon Pato is ook zo'n nummer wat heel vaak gedraaid wordt. Even kijken, dan moet ik hem wel openzetten.

Ja, en dit genre valt een beetje onder ritme, combina, compa. Het is een ritme combina. Het is een gecombineerd muziek. Het is een gecombineerde muziek. En erg bekend op het ogenblik onder de Caribische dansers. Ik ben kizomba aan het dansen en vind ik heel fijn. Want stel dat ik gewoon op een gegeven moment niet zo snel en zo druk mee kan dansen, dan is kizomba gewoon iets heel fijns. Dit nummer wordt op onze lessen gedraaid.

Ja, ik ben wel heel selectief in het beluisteren of het leuk vinden van kizomba-nummers. En ik kom erachter dat ik meestal toch wel aan de wat dynamischere kant zit, dus aan de samba-kant. Samba is veel snellere muziek en dans je ook veel sneller op. En deze muziek die is dan meer voor de kizomba. En de kizomba heeft ook weer een helemaal andere kant. Kizomba-kiss is weer veel langzamer en ook andere bewegingen. Ach ja, allemaal commercieel die soorten dansen die wij allemaal in de markt brengen. De volgende, Tito Nieves.

nog twee komen. Maar eerst wil ik nog even wat vertellen. In Eindhoven was gisteren het CU-feest. Dat is een oogstfeest, een Curaçao's, een Antilliaans oogstfeest. Ja, ik noem het altijd een beetje de tegenhanger van de carnaval. Carnaval is heel tropisch gekleed. En het CU-feest is in ouderwetse klederdracht. Het is heel belangrijk, want de oogst werd binnengehaald. En dat werd gevierd. Er hoort ook bepaalde muziek bij. Nou, in ieder geval waren er initiatieven getoond om dat in Eindhoven eens op de rit te gaan te zetten. En dat is gelukt. Was gisteren tot in de avond zijn er ook optredens geweest op het station. Op het, hoe heet dat? Het Stadhuisplein. Erg gezellig. En ik denk dat we er weer een leuk festivaletje bij hebben. De volgende is een hele oude van, Mark Anthony. De tekst is Contra la Corriente, oftewel tegen de stroom inzwemmen. Daar komt-ie. Nu dus.

Ja, wie in de jaren 80 is begonnen te dansen, die moet deze muziek kennen. Want deze cd's, deze nummers zijn allemaal uit die tijd. De vorige Tito Nieves is ook uit die tijd. En de volgende, Tito Rojas, is ook uit die tijd. Het was lekkere open muziek altijd in de jaren 80. En nou, je kan er nog steeds de dansvloer mee vol krijgen.

Tito Rojas was dat. Ja, allemaal bekende namen uit de jaren 80. Even kijken, 10 voor is het. Nou, we kunnen er nog 2 of 3. Dit is een oudje van Alberto Alvarez. Hij is inmiddels overleden. Maar Cosando en la Havana lijkt mij op zich wel een titel waar we naartoe moeten werken. Want oh, wat is het een puinhoop daar in het land. En als nou die regering gewoon eens zou opdonderen en Trump terug naar zijn land gaat, misschien dat er dan nog grote kansen liggen.

Adel Wethouder-Verwens die zit meer in het songenre. Die zit niet zoveel in het timba-genre. Dus daar is heel veel mooie muziek te vinden die voor elk feest dansbaar is. Ik zei het al, we hebben nog 7 minuten. De volgende is prachtig. En ik ben er volgende week niet. Er wordt weer een vooropgenomen programma, want dan zit ik in Kroatië op een heel groot salsa-festival. Waar ik gelukkig met een paar mensen mee naartoe mag. Daar heb ik heel erg zin in, want Kroatië, Rovinje is het dorpje, is keileuk. Dus we gaan het zien. Nou, jullie horen me over 2 weken weer. En ik zou zeggen, ik hoop dat het weer een beetje lekker blijft hier. En maak er een mooie tijd van, want je leeft maar 1 keer.

Ja, dan zit ik zo te luisteren en dan denk ik van, zou dit nou ook weer AI zijn? Maar goed. Het is, als het goed verwerkt wordt, want die techniek die gaat natuurlijk ook steeds verder. Dan gaan we het ook niet meer horen. Afijn. De volgende is nog eentje van Jóvenes Clásicos, Delson. Prachtige band is dat. Moet je ook maar eens wat van opzoeken. En die hebben ook lekkere dansbare muziek gemaakt.

Ja, ik denk dat we met dit nummer het programma uitgaan. Dus nogmaals, ik wens jullie een hele fijne week. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Het programma is terug te vinden op Mixcloud. Daar kan je via de website komen. En dan ga je op terugluisteren. Klik je op Caribisch Carousel en die stuurt je vanzelf naar Mixcloud. Ik zet de links ook op de Facebookpagina's. Een hele fijne week en tot over.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
1: SNB
10: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate by M-Moose, is onderdeel van het M-Moose Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Zon en Breugel.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheelson Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheelson Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartje Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Don't talk, kiss. Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
1: SNB
12: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

En één ding kan ik met zekerheid zeggen, het zonnetje schijnt hier altijd. Ja. Zo, een hele goede morgen. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. De komende 2 uur heb ik weer leuke muziek voor je. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. Maar ik zou eerst maar eens even lekker een kopje koffie inschenken. Hè? Toch wel lekker. Zal ik dat ook even doen dan? Stel.

Een hele gezellige plaat, kan je wel zeggen, van Jan Smit. En dat speciaal voor jou. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur lang. Gezellige muziek. En dat allemaal voor jou. Wat wil je nog meer? Misschien...

Uit welk jaar kwam dit nummer ook weer? Ik zal even voor je kijken. 1987, dat is alweer een tijd terug, hè? Toen waren we nog jong. Is dat zo? Espresso. Matichato, ja, Tommy Cash.

Ja, je moet er maar opkomen, hè. Dan denken ze in één keer bij hun zelf van, weet je wat we doen? Espresso macchiato. We maken een liedje over een kop koffie, hè. Ja, waarom ook niet alles kan, dat ook...

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

En dat uit 1999. I feel lonely. Nou, ik voel me helemaal niet alleen, zeg. Ik ben omringd door computerschermen. En ik heb jou aan de andere kant, hè. Dan zijn we toch compleet, of niet soms? En dan hebben we nog de Eagles erbij. New Kid in Town. Wat willen we nog meer, hè?

En dat uit het jaar 1964. En dat is al een hele tijd geleden. En dat was er een van Gene Pitney. Dabobab. En die heeft het helemaal naar zijn zin. Funny.

Ja, dat is eigenlijk meer zo'n zomers hitje. Boney M, Malaika. Ken je deze nog? Ik ga er een draaien uit 1975. Dan hebben we het over Roger Whittaker.

kijk ik even naar de klok, beste luisteraars. Ik kan nog net één plaat draaien. Ik ga een kopje koffie halen. En dan ben ik zo weer bij je terug. Met het tweede gedeelte, zullen we maar zeggen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gisterenmiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
1: SNB.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
1: Peter Wilkens.

Zo, van harte welkom. Je bent er weer bij het tweede gedeelte. Een goeiemorgen met Peter. En dat was er een van Paul McCartney. Davina Michelle. Het duurt

0: En bij deze plaat moet je eigenlijk ook de videoclip zien. Moet je eens een keer doen, dat is leuk hoor. Paul Simon.
1: Goedemorgen.

En ik ging terug in de tijd met de Four Tops. Ja, en je hoort het, hè. Dat kan hier allemaal bij het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. De betere muziek voor jou. Monique Smit. Carousel.

It's Only Love. Een zomers plaatje gaan we draaien voor je. Ja, ja. We gaan even naar Puerto Rico. Even de koffers inpakken. Naar het vliegveld. Ai, ai, ai. Gezellig toch? Dat doen we met Jannes.

En voorlopig zal hij daar wel blijven, denk ik. Ja, anders aan het strand van Puerto Rico. Wat hebben we hier eigenlijk? Zing maar.

Deze plaat stond ook genoteerd in de top 40. En dat was in het jaar 2000. Welk jaar was dat eigenlijk? 2005. Ja, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Hè? En dat was Juanes. En de titel ga ik niet voor je uitspreken, want dat gaat hem niet worden. Vaya con Dios. En nogmaals een hele goeiemorgen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom, lieve luisteraars, uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De opening was voor Nat King Cole. Geboren op 17 maart 1919. En dat gebeurde in Montgomery in Alabama. Wilde jazzpianist. En een fluwele stem. Nat King Cole.

Nat King Cole is overleden. 15 februari 1965. Hij had toen een beroemde zangeres als dochter, Natalie Cole. Ik heb er nog platen van uit de Chivago. Ik zal ze eens opzoeken. We hebben ze weer in veilige talen klaar liggen voor jullie op deze vroege zondagmorgen. De hits uit de Maddox. Maar vooral uit de Chivago en de Hollywood. De volgende plaat is een hele bijzondere. Van de groep die op woensdag 6 februari 1980 heeft opgetreden. Live on stage in

We kochten deze plaat bij de USA in 1979. Daar de binnen Chivago en in Hollywood. Wat een dubbel exemplaar. We legden ze heel vroeg vast. En toen ze eindelijk dan op het podium stonden, begin van 1980, stond deze plaat nummer 1 in Nederland. Rapper's Delight heeft 14 weken gebivakkeerd in de top 40. Dat was een hele lange tijd en een fantastisch optreden. De jongens stonden versteld van, toen ze dit begonnen te zingen, dat 1400 mensen het hele nummer meezongen en van buiten kenden. Je hebt ze in allerlei kleuren. Maar voor de meeste mensen moeten ze echt rood zijn. Hoewel ik vind dat ook andere kleuren mooi passen bij deze bloem. De Mac Band. Featuring de McCampbell Brothers. De extended version op 12 inch. Ga ervan genieten dat hier is... Roses are red.

1988, we zakken even terug in het hitverleden van Chivago, de discotheek Chivago. En dan komen we terug in 1974, we draaien de titelsong uit een LP van de Detroit Spinners. En de titelsong van de LP is Mighty Love.

We schrijven het jaar 1974. Glorietijd in de Chivago. En precies 10 jaar later, in 1984, kwam de volgende plaat uit de New York Music Factory. Cheryl Lee Ralph. En het speelt zich allemaal af in de avonden in New York.

Grote hit in de Chivago. Niet, maar dat is wel de volgende plaat. Dit was een grote hit in de Hollywood in 1984. We gaan nog even terug naar 73, 74. Toen was dit een grote hit op de Nederlandse radio's. En in onze Chivago.

73, 74 en nu tijd voor een plaat uit 1975, Jackie de Shannon. Wat oorsprong een country zangeres. Hoort het nog een beetje in deze plaat. You're the only dancer.

Jorn, die al die dansen, dat is heel vervelend als je met heel veel vrouwen bent en je kunt maar één danser vinden. 16 jaar was ze. Toen dit een hit werd voor haar. Le Love on You, Luisa Fernandez.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Those parkas melting in the dark. Dan zie je langzaam die zon ondergaan. Dan zie je het park smelten in de rode kleur van de ondergaande zon. En dan denk je maar in één ding. Dit is het beloofde.

Heb je wel eens gehoord van de Jungle Brothers? De Jungle Brothers. En voel jij het al? Kun je het al voelen?

JP 兄，JP 兄。

0: De Jungle Brothers op deze vroege zondagmorgen.
1: Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
0: Hoe is dit verpakt? Hoe is dit in godsnaam verpakt? Wat is liefde?

op een zondagmorgen. Dansend met je croissant door het huis.

Wat is Love van Hathaway? Plaat werd wereldberoemd in de uitvoering van Gloria Gaynor. I Will Survive. Maar zij hebben er een hele mooie uitvoering van gemaakt. En zij is 49ers.

Even iets van Herman's Husband weg, hè? We hebben trouwens ook nog live on stage gestaan in Hollywood in Eindhoven.

49ers. And I will survive. Gaan we eens draaien voor Felix, van Felix. En van Felix voor Felix.

Felix Knabe. Von der Schwan in Oosterwijk. Een van de mooiste terrassen van Nederland. Daar in Oosterwijk bij de Zwaan.

Wij kochten de volgende plaat bij de USA in Antwerpen, maar Arie Koenen kocht hem in Londen. De volgende plaat, deze. Fairly Jack Master Funk. En Jesse Saunders. Love can turn around.

Love can turn around. Van Adrie Koenen was deze op deze vroege zondagmorgen. Ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat we niet zoveel tijd meer hebben. Als ik zeg ABC, dan denk ik, ze zijn met z'n drieën. Op deze plaat ook wel. The Night You Murdered Love featuring Contessa Lady V.

12 uur. ABC, The Night You Murdered Love. Ja, dan slaat de kou wel rond je hart, hè? It's cold outside. Ik ga je nog een hele mooie zondag toewensen. Pas goed op jezelf, blijf gezond. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en houdoe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanches-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

Ja, een hele goede middag. Zondag 7 juni 2026. Het is 8 minuten over 12. En we begonnen met Amy Stewart en Knock on Wood uit 1979. We blijven lekker in de 70s. Met de Bee Gees en Night Fever. Welkom bij de SB Classics. Mijn naam is Hans. En ik heb een hele lekkere playlist klaarstaan tot 1 uur vanmiddag. Dus blijf lekker hangen.

ik kan even niet zien of de zon schijnt vandaag, maar het begon vanmorgen begon het al aardig, dacht ik. Dus ik lekker korte broek, t-shirtje aan, lekker naar buiten, maar het viel toch een beetje tegen. Het was toch lekker fris buiten. Dus ik hoop dat het vandaag nog een beetje beter wordt. Ik zal straks even een kort overzichtje doen van het weer de komende week. Maar het ziet er niet echt fantastisch uit vandaag, zo te zien. De eerste dingetjes. De Bee Gees waren dat. Night Fever uit 1978. Ga lekker de 80's in. En dat duurt wel eventjes voordat we teruggaan naar de 70's. Dan doen we je slager. Maar eerst Billy Ocean. 1984. Dit is A Lover Boy.

Ja, Billy Ocean, 76 jaar dit jaar. Loverboy uit 1984. Blijft altijd lekker om te draaien. Nou, dat geldt ook voor deze man. Helaas al een tijdje overleden. David Bowie. 1983 is deze. Voor mij een van zijn beste nummers.

David Bowie, Let's Dance. 1983, ja, dat was het jaar dat ik in militaire dienst stond. Mei 1983 tot mei 1984. Toen ik er eenmaal in zat, vond ik het een drama, een romp. Want ja, je werd helemaal uit je sociale leven getrokken. Maar als ik op terugkijk, toch wel een leuke tijd geweest. We gaan richting het blokje Italo. En deze schuurt daar een beetje tegenaan. Bobby Orlando, bekend als producer van The Flirts en Divine. Maar hij maakte vooral high-energy dance music. En hij had zelf ook een paar nummertjes dit hij als soloartiest uit heeft gebracht. In 1982 kwam deze, She Has A Way. En dit is ook eigenlijk het meest bekende.

Bobby O, She Has Her Way. Ja, zoals ik al zei, een beetje de aankondiging voor het blokje Italo van vandaag. Ik heb er twee hele lekkere nummers klaarstaan. De eerste is van Ken Laszlo uit 1986. Een beetje tegen het einde van de Italo-periode hier in Nederland. Tonight uit 1986.

Dit is Radio SMB. De zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Je luistert naar Radio SMB.

Ja, de laatste was Mikko Mission uit 1984. The World Is You. En daarmee sluiten we het blokje Italo af. En wat is er lekkerder na een blokje Italo om een echte Duitse schlager uit de 70's te gaan draaien? Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.

Ja, die plaat blijft eindeloos lekker. Marianne Rosenberg, 1976. Ik bin wie du. En we blijven lekker in Duitsland, maar dan toch wel iets serieuzer. En dat ook een beetje naar kijkend naar de Formule 1 vanmiddag om 3:00. Want gisteren was het toch weer bijna Supermax. Bijna pole position op 44.000ste. Ja, Monaco blijft toch zijn circuit. Dus ik ben heel benieuwd vandaag. Deze is uit 1978. Supermax. En de Love Machine. Ik draai de korte versie. Over een tijdje ga ik weer keer de hele versie draaien. Part 1 en 2. En dit is alleen part 1.

Supermax, een Love Machine uit 1978. We schieten wel lekker door naar 1986. Met een heel erg goed nummer van de Pet Shop Boys. Hun eerste hit, in ieder geval in Nederland, West End Girls.

Chris Lowe en Neil Tennant. Oftewel de Pet Shop Boys. En West End Girls. Ja, die heren hebben hele mooie muziek gemaakt. En ze zijn nog steeds actief. Ik weet alleen niet of ze nog nieuwe nummers hebben uitgebracht. Maar hier gaan we de komende tijd meer van draaien. We hebben een verzoekplaatje. En wel van mijn kleine neefjes uit Noorwegen. Of ik een nummer van Michael Jackson wilde draaien. Nou ja, dat wil ik altijd. 1980. Dit is Off the Wall.

Michael Jackson, Off the Wall, op verzoek vanuit Noorwegen. En als we dan toch met verzoekplaten bezig zijn, op de valreep komt er nog eentje binnen van Pietje uit Eindhoven. Gooi er maar eentje in van Lime, was de vraag. Nou, daar komt hij uit 1982. A Babe We're Gonna Love Tonight.

Meteen de 12-inch versie van Beat We're Gonna Love Tonight van Lime. En we gaan naar het laatste nummer van vandaag. Even lekker relaxed. De rest van de zondag in. Ik wens jullie een hele fijne dag en een hele mooie race Monaco vanmiddag om 3:00. En voor mij tot volgende week zondag om 12:00. En dan ben ik weer met de SMB.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

no limits. Oftewel, too unlimited. Uit onze basisjaren, en dan weet je toch wel een beetje precies waar we uitkomen. Het is een beetje de house-tijd, de happy house, happy hardcore-tijd. Dat we daarna terug gaan de komende twee uur bij je. We begonnen dus met een van die supergroepen in die tijd. Ik heb het over Too Unlimited en No Limits. We gaan ook nog even kijken naar wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Dit jaar gaan we naar Amerika natuurlijk, België heb ik hier. We hebben Liverpool, we hebben dus Engeland is dat. Italië zie ik hier ook nog eventjes, daar hebben we straks nog wel wat over. En we kijken even wat er in Nederland allemaal te doen is geweest in dit jaar... waar we het met je over gaan hebben de komende twee uur lang. Ja. Ook waren er hits op nummer 10 in de non-commerciële lijst... van Charles and Eddie en Would I Lie to You. Een chorus van de Dire Straits op nummer 10... en 8 was voor I Can't Help Falling In Love With You, oftewel UB14. Ace of Base met All That She Wants Is Another Baby. Dat verzin ik er dan zelf al bij. Op nummer 7-6 dan I Do Anything For You, But I Won't Do That. Meat Love, een hele mooie plaat trouwens. Daar ga ik ze even opzoeken. Whitney Houston en I Will Always Love You stond op nummer 5 dit jaar. En Hathaway met What is Love op nummer 4. Fornan Blans, die kregen we zo meteen. Ja, die krijgen we dadelijk met What's Up. En op 2 was het, je hoorde ze net, No Limits van Too Unlimited. En dan op nummer 1 in 1993 in de non-commerciële lijst was het René Klein en de heer met die vreselijke ziekte toen, Mr. Blue. Maar eerst, zoals gezegd, de vier dames, waarvan er geen eentje blond was. Het waren allemaal donkere dames. Tenminste, qua haarstijl dan. Zo. Dit zijn de Four Non Blondes en What's Up?

Uit een lang vervlogen tijden, maar ze doet het nog steeds hartstikke goed. Diana Ross hier samen met haar eigen Supremes, zo gezegd. En The Love Child uit 1968 alweer, zeg. Oh, well.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De forse toename van het aantal overlastmeldingen van verwarde personen in Eindhoven is geen verrassing voor GGZE. Deze week maakte de gemeente Eindhoven allerlei cijfers over 2025 bekend. Steeds meer Eindhovenaren hebben psychische problemen. Het aantal overlastmeldingen steeg met een kwart van 2700 naar 3600. Volgens GGZE komt dat door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, lange wachtlijsten, personeelstekorten, maar ook de woningnood. Grote zorgen in de beste wijk Batadorp over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Maas. Dat is op industrieterrein De Breve, direct naast de wijk. Ze vrezen dat er straks meer arbeidsmigranten en vluchtelingen wonen dan Bestenaren. Alleen de arbeidsmigranten veroorzaken nu al flink wat overlast. Omwonenden vrezen dat dit alleen maar erger wordt en het gevoel van onveiligheid toeneemt. De voormalige bodyguard van rapper Lil Kleine, de Eindhovenaar Serafijn P., is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het organiseren van drugsmokkel en witwassen. Verder krijgt hij een boete van 40.000 euro en ook nog een taakstraf van 240 uur, meldt Omroep Brabant. De 48-jarige Eindhovenaar kwam in beeld bij justitie doordat er versleuteld berichtenverkeer gekraakt werd door de politie. Het aanpassen van de rotonde op de Kempenweg en Bessenweg in Oorschot wordt flink duurder. Het gemeentebestuur moet 6,5 ton extra uittrekken om de rotonde te vernieuwen. Ook de herinrichting van de fietspaden en de aanpak van de kantorij gaan ruim 500.000 extra kosten. Komt door de blokkade van de straat van Hormuz bij Iran. Daardoor zijn bouwmaterialen fors duurder geworden. Het pand van het Waalrus Museum is verkocht en daarmee is het definitief over en sluiten voor het museum. In het gebouw komt een ontmoetingscentrum met ook horeca, leslokalen en kantoren. Het museumbestuur hoopte dat het museum kon worden voortgezet met de opbrengst van de verkoop van het Rijksmonument. Maar dat lukte niet. Wat er met de collectie van het museum gebeurt is nog onduidelijk. En wie dit weekend van en naar Eindhoven wil reizen met de trein moet daar extra tijd voor uittrekken. ProRail werkt aan het spoor en daarom rijden er vanaf vanavond 11 uur tot en met zondag geen treinen naar Eindhoven Centraal. Er wordt vervangend busvervoer ingezet door de NS, maar dat duurt wel langer. De werkzaamheden zijn nodig voor onderhoud en om het spoor te verbreden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app.

Body, body, body. Somebody to love. Queen uit 1976. Laten we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in ons basisjaar. Dan heb ik het over 1993. Tsjechisch-Slowakije trouwens, die wordt gesplitst in twee afzonderlijke staten, namelijk Tsjechië en Slowakije. En de meeste Nederlandse filialen van McDonald's, daar is vanaf 1983, begin 1983, 93, ik moet het goed zeggen, is daar de veggie burger, oftewel de groener burger, te verkrijgen. De olietanker Bashir die knalt tegen een rots bij de Shetland-eilanden. Zo'n 85.000 ton aan olie stroomt de zee in. En in het water en de rivieren van Zuid- en Oost-Nederland. Dat stijgt tot grote hoogte. 10.000 mensen moeten in de dagen en weken daarnaar vrezen voor overstromingen. Er worden zelfs mensen geëvacueerd, zogezegd, tussen de grote rivieren hier in Nederland. Dan de Belgische wet die de vrijheidsberoving voorziet van landlopers, bedelaars en souteneurs. Die wordt ingetrokken in 1993. En Tio Ria, als ik het goed uitspreek, zal het niet. De meest gezochte maffiaman van Italië, die wordt in Palermo gearresteerd. En nog eventjes naar Amerika, de Verenigde Staten. Daar volgt ene Bill Clinton, de 52e president van de Verenigde Staten, volgt de heer H.W. Bush op, volgens mij was het begin van het jaar ergens, ja. We hebben nog wel andere dingen hoor. In Liverpool vindt de moord op de 2-jarige James Buller plaats. 2 jongens van 10 jaar oud ontvoeren de peuter in een winkelcentrum, waarna ze hem bij een spoorlijn martelen en vermoorden. Nou, ook lekker. Dan de Groot-Brittannië, die wordt opgeschrikt door de moord van deze heren. En de Nederlandse vliegtuigindustrie. Fokker gaat over in Duitse handen en uiteindelijk vertrekt dat helemaal uit Nederland, zo gezegd. Ja, ja. En het World Trade Center in New York, dat wordt getroffen door een bomaanslag. Een autobom die geparkeerd stond onder de noordelijke toren gaat af en doodt zo'n 6 mensen. Meer dan 1000 anderen die raken gewond in 1993. En dit was ook een van die succesvolle hits. Ik had het er net al over. Ik zei nog van, ik zal hem draaien en dat ga ik ook doen. Dit is Meatloaf. And I'll do anything for love, but I won't do that. En even een waarschuwing, het is de lange versie.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boels toernooi voor dublet. Gehouden op het Doorn

0: Bosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de uitkijk open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

The Fine Ass Mess. Een hele mooie kontverwarring, moet ik zeggen, rotzooi, zoiets. Hey, dit is de bouwval. Straks hebben we het nog met je over 1993, want daar hebben we het in dit programma over. Maar eerst even BZN uit 75. Goodbye, Sue.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar drie luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl. Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
3: Radio SNB.

en dat is ook echt alles hoor. Alles dat ze wil, oftewel Ace of Base en All That She Wants uit ons basisjaar. En voor degene die het nog niet weet, 1993 is ons basisjaar waar we de komende, nou ja, ik wil zeggen 2 uur, maar zeg maar 1 uur nog met je over gaan hebben. Heb je een uurtje gemist, dan heb je pech gehad, want daar hebben we een hele hoop plaatjes uit dat jaar al gedraaid en nog wat informatie gegeven van wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Nou, dat gaan we eigenlijk dit uur ook gewoon doen, dus heb je dan eigenlijk iets gemist? Misschien een heel klein beetje, wie weet. We gaan eens even kijken naar de top 100 van de commerciële omroepen toen, in 1993. Op nummer 10 stond daar Meat Loaf en I Will Do Anything For Love, But I Won't Do That. Op nummer 9 was het Freddie Mercury en Living On My Own. René Klein stond bij de andere op nummer 1, maar hier stond hij op nummer 8. Dan Laia Clay en Open Sesame op nummer 7 in 1993 in deze lijst. Nummer 6 is voor Mr. Vain, oftewel Culture Beat. En 5 UB40 en I Can't Help Falling In Love With You. 4 dan Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby Baby. Ik weet niet, dat zeg ik er altijd achteraan, waarom weet ik het ook niet. Dan op nummer 3 is het No Limits, oftewel Too Unlimited. En Hathaway met What Is Love op nummer 2. En in deze commerciële lijst, zo gezegd, op nummer 1 hebben we hem al gedraaid. Ik weet eigenlijk niet, anders zal ik nog eens even opzoeken. Volgens mij hebben we hem nog niet gedraaid. In deze lijst, op nummer 1 staat de Four Non-Blondes en WhatsApp. Volgens mij, jawel, hebben we wel gedraaid. Ik word oud, ja. En dit is UB40.

Stewart, Tom Rosenbaum's Blues, oftewel Waltzing Matilda. Dat was eventjes bijkomen, zo gezegd. Ja, het komt ook uit het basisjaar 1993 dat hij het uitbracht. En zo te horen, je hoorde het ook, het is een live versie dat hij het in 1993 zong, want het liedje is toch al wat ouder, zou ik zeggen. Volgens mij kwam het een beetje uit de oorlog, de Tweede Wereldoorlog of zoiets. Trouwens, als de Amerikaanse federale politie de leider van de religieuze secte, de Branch Davidsons, David Koch, wil arresteren wegens illegaal wapenbezit, ontstaat er een schietpartij waarbij 4 agenten en 3 secteleden om het leven komen. En dan nog in Suriname, daar ondertekent, die ondertekenen het Vrouwenverdrag in 1993. Dat is laatst nog even de Europese parlement, die veroordeelt Griekenland voor de behandeling van dienstweigeraars als misdadigers. Erkende dienstweigeraars of bezwarenhebbenden moeten in Griekenland 2 maal zo lang dienen als de gewone dienstplichtigen aldaar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels Son Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels Son Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Informer. Ja, het zakt dan zo langzaam weg. Terwijl je had gedacht van, nou, zo'n krachtig plaatje moet eigenlijk gewoon ook een krachtig eind hebben. Maar nee, we weten het niet meer, dus schuif weg dat ding. Tenminste, zo is het volgens mij dan gegaan. Uit ons basisjaar 1993, Snow and Informer. En in dat jaar was dat een hele grote hit. Maar nu eerst even verder terug in de tijd. En dat doen we samen met Kim Wilde.

Wild in de 80er jaren stond ze centraal voor dit soort hele leuke liedjes. Meestal geschreven, geproduceerd door Appa. Ja, maar dat was trouwens ook nog een hele goede platenproducer. Ook nog zanger geweest en dat soort dingen. Maar oké. We gaan eens kijken. 1993, dat is het basisjaar waar we het met je over hebben. En daar gebeurde ook van alles. Er is een bomaanslag in Warrington, en dat is in het noordwesten van Engeland. De bom van de IRA ontploft in het stadscentrum van Warrington. Twee kinderen laten daarbij het leven. Jonathan Ball, hij is 3 jaar, en Tim Parth, 12 jaar oud. Dan Intel brengt de eerste Pentium chips op de markt. De 80586, ja. Ja, voor degenen die het willen weten. Dan de Chinese partijleider Jiang Zemin. Die wordt ook gelijk president van China in 1993. En door een fout van een computerprogramma van Richard Dubois wordt een artikel naar zo'n 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Jill Furry die bedenkt daarbij de term spam om het incident te beschrijven. En dan nog tanden en schedelfragmenten van de Ningjing-mens worden gevonden in Hongdong, in een grot in het Changgas-gebergte, ongeveer 26 kilometer ten oosten van Nijiang. Zoek het even op, zou ik zeggen, op de kaart, dan weet je precies waar ik bedoel. En op een geheime nucleaire Tomsk-7-basis van de Russische-Siberische chemische kartel in Snevik. Daar vindt een ontploffing plaats. Gegevens over de gevolgen van die ontploffing die zijn nooit vrijgegeven. Dus het enige wat we daarvan weten is dat die ontploffing is geweest. Pete Sampras die lost Jim Courier af na 27 weken als de nummer 1 op de wereldranglijst der professional tennisspelers. De Amerikaan moet die positie na 19 weken weer afstaan aan zijn landgenoot. Dus heeft er maar even van kunnen genieten. Dan ook nog eventjes de gebouwen. Nee, die heb ik al gehad trouwens. Ga ik niet vertellen. De eerste browser voor het World Wide Web komt uit de Moskin versie 1.0 in 1993. En als laatste nog even, Rolf German die wint de 28e editie van de Amstel Gold Race. En dat is hier in Nederland, in Limburg. En nu over Nederland gesproken, een van de mooiste stemmen vind ik het. Ramse Shaffi, samen met Lisbeth Licht en allerliefste, dit is...

Als het goed is, zegt ze nog wat, hoor. Ja, daar zat ik op te wachten, zeg. Laila, ken je uit ons basisjaar 1993 en Open Sesame. Trouwens, uit ons basisjaar 1993, dat is ook toevallig. Daar krijgen we dadelijk weer plaatjes van. Maar eerst even deze van Melissa Etheridge en...

Melissa Edwards. En Like the Way I Do, 1989 alweer. Maar het is echt zo'n plaat waar je lekker even mee uit je dak kan gaan. Ik weet niet of je dat gedaan hebt. Ik mis dan eigenlijk de lange haren, die zij ook wel heeft. En dan echt zo... echt. Nou ja, ik ga eventjes bezinnen op mijn wilde dagen, zo gezegd. Dat doe ik dan dadelijk gewoon na de uitzending, dus daar heb je geen last van. Ik zou zeggen, het zit er weer op voor vandaag. Ik wens je nog een prettige dag. En voor je het weet, ben ik weer bij je terug. Met weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dat betekent weer een nieuw jaar in de geschiedenis die we dan centraal zetten. Een nieuw jaar waar we alles uit proberen te trekken van wat er allemaal gebeurd is. Maar dat de volgende keer. Nu eerst de afsluiting met een hele mooie plaat. Ook een hele lange plaat, maar een hele mooie. Met ons basisjaar 1993 is dit The Bad.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk Bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
11: Hey, van harte welkom. Dit is het radio- en online programma Woordenvol met...
12: De Rijden van Veen.

0: zo klinken en dan somber heten. Op zich raar. Homewrecker hoorde je. En we starten deze connectie vandaag met Will and the People en Lion in the Morning Sun.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je hier en nu kunt luisteren, maar ook op mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we verwennen je met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je dat Will and the People in 2010 zijn opgericht? De leden ontmoeten elkaar toen ze een concert bezochten op het Glastonbury Festival in Engeland. En ze inspireerden zichzelf door de Beatles, The Doors, Supertramp, Bob Marley, The Police, John Lennon en Jerry Lee Lewis. In 2012 kwam hun eerste album. En wist je dat het nummer wat we voor je draaiden niet liggen in de zon betekent, maar de leeuw in de zon. Het is inderdaad The Lion. En wat hebben we nog meer voor je? Het komende uur hebben wij muziek die je kan verstaan. Wel twee keer. We hebben een classic voor je, ook wel twee keer. En op de helft van het programma, weer twee keer, gaan we dubbel op met twee nummers met dezelfde titel. En aan het eind van het programma, weer twee keer, gaan we oud en nieuw met je vieren met een cover en een origineel. Reden genoeg om hier bij ons te blijven. Bij de connectie.
2: Welkom. De connectie.

0: naar de jaren 80 met de all-time in memoriam band van de Connection. Doe maar door de Belle Hélène. En dit waren natuurlijk de Blauw Monkeys.
1: De Connectie. Music history.
0: En altijd leuk om even uit te zoeken of de band nog bestaat. Of dat dat helaas niet meer zo is. Nou, kan je geruststellen, want de Blauw Monkeys is een Britse new wave band. En als dat er staat, dan bestaan ze nog. Ze werden in 1981 opgericht. En de eerste single, leuk om te weten, heette Live Today, Love Tomorrow. Die verscheen in 1982, maar die kennen we allemaal niet. Dus leuk om even op te zoeken. Misschien. Daarna had de band diverse hits. Een nummer zoals Dig In Your Scene, wat we net voor je draaiden. En It Doesn't Have To Be This Way. Ze brachten 4 albums uit tussen 1986 en 1990. En na een lange onderbreking zijn ze weer bij elkaar sinds 2007. En sindsdien brachten ze 5 albums uit.

Kylie Minogue. Het is van een Netflix documentaire. Het draaide Light Up. En geniet van alle muziek die ik voor je draai. En we hopen dat jij dat ook doet. Genieten van de muziek in de connectie. Maar van de connectie-collectie kan ik vaak nog net iets meer genieten. Omdat het artiesten zijn die nog steeds live optreden of muziek maken. Maar die dat al langer dan 25 jaar doen. We kennen ze dus allemaal. Voor Kylie draaiden we Magnetic van De Bausa. Ook heerlijke muziek. Maar dan uit 2026. En deze Kylie Minogue, ja, die loopt al wat jaartjes mee. Je kan niet spreken van een comeback steeds, want ze is eigenlijk nooit weg geweest. En ik stond laatst in een platenzaak. Het was een platengedeelte in een boekenzaak. En er stonden twee meiden van een jaar of 22. En die wisten wel Kylie Minogue. Die zochten een plaat, een echte vinyl. Maar ze zochten een speciaal nummer. En daar kwamen ze maar niet op. En ik stond er ook ruim 30 jaar, 35 jaar ouder. En ik dacht ineens, ja, die hebben het over Can't Get You Out Of My Head. En ik zei dat. En ja, dat was een hele leuke connectie op dat moment. Want als het over muziek gaat, dan heb je snel een connectie. En in een platenzaak heb je altijd gelijkgestemde. Als je

0: Ja, deze dames hadden een vooruitziende blik, zo mag je dat wel zeggen. 40 jaar later is eigenlijk nog steeds aan de hand als waar ze hier over zingen, maar dat straks. Je hoorde Harry Styles en Sister Sledge en heb je de overeenkomst in de Double Trouble kunnen ontdekken. Het was niet heel moeilijk, de titel was American Girls. Harry Styles die in 2026 Amsterdam en Nederland onveilig maakte met 10 concerten op een rij. En Sister Sledge, ja, die maakte dit nummer niet voor niks. Trouwens nog een connectie met een andere artiest. Want de vrouw van Narada Michael Walden heeft meegeschreven aan het nummer wat uitgebracht werd. In 1981 als single een hele grote dikke hit werd. Het is een patriotische hymne aan het feminisme. En het recht van Amerikaanse vrouwen om dezelfde professionele en maatschappelijke erkenning te krijgen als mannen. En het lied werd door de toen net verkozen conservatieve regering van Ronald Reagan beschouwd als een patriotisch en propagandistisch stuk. En wordt vaak gebruikt als soundtrack voor feministische parades voor de rechten van zwarte vrouwen en vrouwen in het algemeen. Nou, iedereen heeft hier hetzelfde recht. En dat is het recht op onze muziek. Blijf bij
1: de
0: ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie...

een van de eerste house nummers aller tijden en uitgebracht in 1987. We draaiden Joe Smooth en Promised Land, toen al een DJ die muziek maakte en plaat is bekroond. Het is een van de grootste dance hits aller tijden. Je hebt Someday, je hebt Strings of Love, je hebt Chime, je hebt Keep On Moving. Maar deze wordt door allerlei DJ's en prominente muziekbladen gekozen tot een van de meest invloedrijke nummers, omdat later de house helemaal zou ontploffen. Was dit een van de eerste nummers, Het Beloofde Land, The Promised Land van Joe Smooth. Het is ook een optimistisch nummer, je wordt er vrolijk van. En ooit ben ik er jaren naar op zoek geweest. Ik had het eens ergens gehoord. Toen kon je nog niet shazammen zoals nu, van welk nummer zou dit nou zijn? Je moest gewoon afgaan op de kennis van anderen als je zelf niet wist welk nummer het was. Dus al mijn collega DJ's all over the place heb ik gevraagd waar ik ook kwam van. Het nummer dat gaat zo en zo. Ik moest dan ook nog een beetje zingen. En opeens was er iemand die het wist. Maar goed, toen moest je nog aan die plaat komen. Want het was al een tijdje geleden een hit geweest. En het was niet zo dat je zomaar uit archieven platen kon kopen. Dus dat was het in tweedehands zaken op zoek naar Joe Smooth en Promised Land. Het heeft een tijdje geduurd, jaren om precies te zijn, maar het is gelukt. Ik heb hem op single en uiteraard kan ik nu lekker digitaal draaien. En komt hij regelmatig terug in de connectie.

elke connectie vieren we oud en nieuw met je. Het is altijd weer een feestje. En deze, die ken je, Just the Two of Us. We draaiden Grover Washington Jr. en Bill Withers. En daar volgde je Blue Azur met Just the Two of Us in de nieuwe uitvoering. En daarna hoorde je de oude uitvoering en de weetjes in de popmuziek. De wetenswaardigheden die je hoort hier in de connectie, die blijven interessant. Want heb je ooit gedacht dat Grover Washington zong? Dat deed hij dus niet, want hij was de saxofonist van het nummer. En Bill Withers, die zong het, die ken je nog van Lovely Day, het nummer. Dat dateert uit 1980, zo lang geleden alweer. En ben je ook zo dol op nummers waar zon in de titel voorkomt, of sun? Nou, dan zit je goed bij deze klassieker van Armin van Buuren.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
9: Van harte welkom bij dit radio en online programma Boordevol met...
10: De Ruiten!
11: En waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: favoriete connectieband, Kraken en Smaak. DJ's zijn het met allerlei gastartiesten. Wij draaiden voor jou Nothing Is Forever. En daarvoor hoorde je Hide You van Koshi.
1: Dit is de connectie.
0: Welkom. Wat ontzettend leuk dat je naar ons luistert. Naar de connectie tussen muziekgeneraties. Een uur boordevol items, muziek en wetenswaardigheden. Want soms nemen wij even een kijkje achter de muziek. En verrassen je met muziek. En laten je soms muziek ontdekken. Want waarom nou altijd luisteren naar dat wat we altijd al jaren gehoord hebben? Er wordt zoveel nieuws gemaakt. En geloof me, dat is ook goed. En zeker als je het een paar keer gehoord hebt, dan ben je eraan. En dat kan je dus hier ook in de connectie tussen muziekgeneraties. Behalve dat doen we ook nog twee keer muziek die je kan verstaan. We hebben twee hele mooie classics voor je. Op de helft van het programma gaan wij dubbelop met Dracula. En wat dat is, blijf luisteren. En aan het eind van het programma zo'n beetje vieren we altijd even dat kleine feestje oud en nieuw elk uur in de connectie.
1: Welkom. De connectie.

een van de classics vandaag in de connectie is van de Stranglers, wat vroeger gewoon een keiharde punkband was. Maar opeens kwamen er gangbare new wave nummers en zelfs een beetje een ballad. Golden Brown, wij draaiden Skin Deep voor jou. En dit is Son Monnier.

van plezier uit je rij.

deze muziek. Mag er toch best zijn in deze tijd, in 2026, toen ze het uitbracht, Madonna. Vandaar in de Connectie-collectie. We draaiden I Feel So Free. En dat is toch fijn als je een dikke zestiger bent, zoals zij. Ze gaat nog steeds mee en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Want in de jaren 80 was ze ook al bekend. Haar eerste grote hit was begin jaren 80, Like a Virgin.

0: Zo is Dracula na al die jaren nog steeds een inspiratiebron voor muziek. We draaiden Tame Impala, Jenny and Boys Noise. En daar direct achteraan Soul Dracula van Hot Blood. Kon je je nog herinneren? Dat is nou echt een nummer wat we, nou ik wou bijna zeggen, 100 jaar niet meer gehoord hebben. Maar doordat er een nieuw nummer werd uitgebracht onder de titel Dracula, moest ik denken aan dit nummer wat uitkwam in 1975. Want zo lang is het geleden. En het komt uit de Duitse hoek, want het is een voormalige Duitse studioband die vooral bekend werd met dit nummer. De man achter de groep was de bekende muziekarrangeur Steven Klinkhamer. Hij was van 72 tot half jaren 80 arrangeur in samenwerking met Frank Varian. En die kennen we dan weer van Boney M. en Gilla en Eruption. En werkte diverse studiomuzikanten natuurlijk aan mee. Ook Donna Summer heeft ooit in Duitsland materiaal geproduceerd. In het nummer zelf was een lachende graaf Dracula te horen op de Soul Tour, begeleid door de stel achtergrondzangeres. En de naam van de band verwijst naar het bloeddorstige karakter van Dracula. Het was dan ook een one day fly. Het staat op de LP Dracula & Co, waar meer van dergelijke disco horror nummers op stonden, zoals Baby Frankenstein en Blackmail.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie

dit keer met een superbekend nummer. Het is wel wat ouder, alleen het ontstaan is zo interessant. Het waren 5 broers, waarvan er eentje wereldberoemd is geworden. De 5 broers hadden een hele strenge vader, met tot gevolg dat ze eigenlijk gedrild werden om hun zangkunsten ten gehoor te brengen. Ondanks die strenge vader hebben ze prachtige muziek gemaakt. Heel indrukwekkend en vooral dan van het jongste zoontje. De Jackson 5, ABC.

down, go!

0: Jackson. En dat is toch wel indrukwekkend om het verhaal van artiesten te zien. Eerder hadden we natuurlijk Elton John, Freddie Mercury, ook Tina Turner heeft een film en een musical die ik ook gezien heb. Je bent daar toch in geïnteresseerd. En om dan de muziek weer terug te horen, het is fantastisch. Ik heb daar twee Spotify-lijsten van gemaakt. Eén met alle bekende hits van Michael Jackson en het zijn er wat. Maar ook ben ik altijd op zoek naar onbekende muziek van Michael Jackson, want dan is het net alsof je nieuwe muziek hoort van Michael Jackson, omdat je het nog nooit of niet vaak gehoord hebt. Zo is Enjoy Yourself van de Jacksons bijvoorbeeld een nummer wat je echt eens even moet terugluisteren.
1: De Connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: van de grootste disco-hits aller tijden. In Oud en Nieuw, altijd een feestje aan het eind van elk uur, Connectie.
1: De Connectie. Music History.
0: En zijn er dan nog dingen die we niet weten over het nummer? Jazeker. Het is een single uit 1976 en dat stond op hun gelijknamige album. Dus Disco Inferno, maar toen het uitgebracht werd, werd het helemaal niet zo'n grote hit. Nee, dat werd pas in 1977. Toen werd het wereldwijd een grote hit. Toen het werd uitgebracht op 12 inch op de soundtrack van de film Saturday Night Fever met John Travolta. De film die zat voor Grease. Ja, het nummer is een heel groot succes voor het componistenduo. En zij vonden inspiratie in de film The Towering Inferno, waarin onder meer een discotheek opgaat in vlammen. En toen het nummer gemaakt werd, toen waren ze vergeten het Dolby ruisonderdrukking knopje in te drukken. En daardoor kreeg je een ander geluid dan dat je destijds normaal had in de audio. En de mix heeft daardoor een grotere dynamiek gekregen dan gebruikelijk in die tijd. En daardoor lijkt het of het nummer

0: Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur.
6: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur.
2: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur.
8: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: Wij zijn Radio SMB. Speciaal voor Son en Breugel.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

welkom bij een zeer bijzondere aflevering van J'aime les chansons. Geen gewone uitzending, want vandaag vieren we samen de 100ste aflevering. 100 uitzendingen vol muziek, verhalen, melancholie, passie, poëzie en natuurlijk chansons. En liedjes die soms fluisteren, soms schuren, maar altijd iets raken. En daarom heb ik voor deze jubileumuitzending gekozen voor de grote namen van het chanson, maar niet voor hun meest voor de hand liggende nummers. Geen platgetreden boulevard van hits, maar eerder de kleine straatjes achter Montmartre, waar de muziek nog klinkt uit half open ramen. En daarnaast zijn er in deze uitzending ook verzoekjes van luisteraars, herinneringen, gesprekken en misschien hier en daar een kleine brok in de keel. Dank jullie wel dat jullie al 100 uitzendingen lang meeluisteren. En we begonnen met een man die het chanson bijna eigenhandig mee vorm gaf. Charles Aznavour. Een minder bekend Aznavour chanson, Viens pleurer au creux de mon épaule, maar wel eentje waarin zijn enorme gevoeligheid prachtig naar voren komt. Geen groot drama, geen bombast, alleen troost, warmte en een schouder om op uit te huilen. Ja, Barbara die kon met één stem meer emotie oproepen dan sommige artiesten met een volledig orkest. Per Lempempin klinkt bijna breekbaar. Hier is Barbara. MUZIEK

Ja, Gilbert Bécaud, hij werd niet voor niets Monsieur Saint-Mivold genoemd, maar tussen al die energie schreef hij ook chansons met een enorme menselijke kracht, zoals dit prachtige L'Indifférence. En we gaan naar het eerste verzoekje van deze uitzending, en dat komt van Gon de Beer. En ze zegt, ja, ik ben de laatste tijd nogal zazzerig, zoals zij dat noemt. En dat begrijp ik wel, want zij was, net als ik trouwens, bij een uitvoering van Zaz hier in Breda. In Tilburg, volgens mij. In Tilburg. En zij heeft gekozen voor het nummer Vivre Longtemps. Leven, voelen, ademen, alsof Parijs even stilstaat.

0: podcast.
1: Ja, de muze van Saint-Germain-des-Prés. Juliette Gréco, ze gaf woorden altijd iets geheimzinnigs mee. Een petit poisson, een petit oiseau. En in dit kleine chanson over een visje en een vogeltje schuilt eigenlijk een verhaal over liefde die onmogelijk lijkt, maar toch blijkt te bestaan. Serge Reggiani, hij zong nooit zomaar een lied. Hij vertelde levens. Le petit garçon is klein en intiem, blijft nog lang nazinderen. Dit is Serge Reggiani.
2: Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. On va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls.

Jean Ferrat combineerde poëzie met engagement. Engagement zoals bijna niemand anders dat kon eigenlijk. En alleen al die titel, La femme est l'avenir de l'homme. De vrouw is de toekomst van de man, zo zou ik het vertalen. En het blijft tijdloos. En dan komen we weer bij een verzoekje. En dit is van Els Mulder. En ik weet dat een van haar favorieten Mireille Mathieu is. Want ik heb samen met Els een tijd lang dit programma mogen presenteren. Els heeft het vanwege drukke werkzaamheden is daarmee moeten stoppen. Maar Els, ik weet dat je het programma blijft volgen. En ik draai graag Mon Credo van Mireille Mathieu.

Ja, zeer bijzonder chanson van Alain Silvestre. Une sorcière comme les autres. Een lied, en in dit lied komen verschillende vrouwen samen. De moeder, de geliefde, de onbekende vrouw, de sterke vrouw en de kwetsbare vrouw. En dit chanson wordt door velen beschouwd als het meesterwerk van Alain Silvestre. En toen het in 1975 verscheen, gaf het een stem aan vrouwen die eeuwenlang in rollen en verwachtingen waren gevangen. En de heks uit de titel is geen sprookjesfiguur, maar een symbool van kracht, onafhankelijkheid en doorzettingsvermogen. Ja, gaan we naar Léo Ferré. Geen artiest die je even tussendoor draait. Want Ferré is een oceaan van woorden, beelden en gevoelens. Hier is La Mémoire et la Mer.

0: Ja, Françoise Hardis hoefde nooit hard te zingen om binnen te komen. Haar stem was genoeg. Je suis d'accord. Ja, voor het volgende nummer heb ik weer contact met een van de luisteraars die heeft gereageerd op mijn oproep. En dat is Janine Lohman. Janine, welkom bij J'aime les chansons.
1: Nou, wat leuk. Ja, hallo. Hallo, Paul.
0: Ja, je vertelde me net dat je een zware reis achter de rug had vanuit Parijs.
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad gisteren teruggekomen na een week weer in Parijs geweest te zijn. Dat doe ik al jaren. Een aantal jaren kom ik 2-3 keer in Parijs. En gisteren ging het met de Eurostar even niet goed. Tenminste, het lag niet aan de Eurostar, maar het lag aan ProRail bij Rotterdam. Dus ik heb er wat langer over gedaan. Maar daardoor wel een gezellige treinreis met de mensen om mij heen gehad. Want dan raak je lekker aan de praat met elkaar als het wat langer duurt.
0: Ja, nou dat klopt. En ja, wij zijn ook even aan de praat. Want jij had een nummer ingestuurd. L'hôtesse de l'air. En dat is, als ik het goed vertaal, stewardess, min of meer.
1: Ja.
0: En jij vertelde dat je dat in het verleden ook geweest bent. En je hebt een mooi verhaal over dit nummer van Jacques Dutronc.
1: Ja. Dan is Jacques Dutronc, wat ik niet wist, is de ex-echtgenoot van Françoise Hardy.
0: Ja.
1: Dat was voor mij nieuw. En samen hebben ze een zoon, Thomas.
0: Ja.
1: En die is ook vaak als muzikant overal en ergens bezig. Met name met zijn gitaar. Doet hij veel dingen. Maar inderdaad, ik was op een van mijn tripjes naar Parijs, nu alweer 2 jaar geleden. Was ik samen met mijn zoon in het stadion van Roland Garros. Want ik ben ook een grote tennisfanaat, naast dat ik graag naar Franse chansons luister. En net zoals trouwens nu net weer dat ik in Parijs was, regende het toen ook heel erg op die dag. Nu ook weer, maar goed, dat zijn we nu gewend inmiddels. 2 jaar geleden was er weer een wedstrijd, werd weer even uitgesteld vanwege de regen, omdat het een open baan is, niet overdekt. En we gingen schuilen, mijn zoon en ik. En op een gegeven moment kwam er een gezellig Frans gezinnetje naast mij zitten. En ik praat ook graag Frans. Vooral als ik een aantal dagen ben, dan kom ik er goed in. En ik raak aan de praat met de man van het gezinnetje. En we gaan een beetje vertellen wat we zo al gedaan hebben in ons leven. Want ik zag aan hem dat hij ook al wat ouder is. En nou, dat ben ik ook. Ik vertelde inderdaad dat ik stewardess ben geweest. En ik vertelde dat ik in een koor zing. Een vrouwenkoor. En toen vertelde hij dat hij ook in een koor zingt. Maar hij treedt met name op in bejaardentehuizen en in ziekenhuizen. En naar aanleiding daarvan vroeg hij aan mij of ik inderdaad het nummer van Jacques Dutronc kende met L'hôtesse de l'air. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik had van deze man nog nooit gehoord. Wel van Françoise Hardy. Daar ben ik ook een kleine fan van. En ik ben uiteraard gelijk dat nummer gaan beluisteren. En ik heb het ook meteen op mijn eigen Paris playlist gezet. En nu komt hij heel regelmatig langs. En dan niet alleen met L'hôtesse de l'air, maar ook met de andere nummers van hem. Maar dankzij deze aardige Franse meneer is de familie Dutronc Hardy op mijn pad gekomen. Ja. Dankbaar.
0: Il est 5 heures, Paris Séveille is een heel bekend nummer van hem.
1: Ja. Ja, dat is heel goed. Ja, nu weet ik het weer. Ja, klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Leuk. Ja. Maar het is überhaupt leuk, al die chansons, weet je, als je daar eenmaal een beetje induikt, dan via de een en de ander, of op wat voor manier dan ook, komen er allemaal nummers door. Ja, dat vind ik zo ontzettend leuk. Dus mijn playlist wordt langer en langer en langer. En ik luister eigenlijk ongeveer de hele dag luister ik naar Franse muziek. Soms word ik een beetje moe van, dan doe ik even wat anders. Maar heel veel Franse chansons op de achtergrond. En ook natuurlijk via de appgroep die wij hebben, word ik ook geattendeerd op heel veel mooie nummers. Dus dank aan alle Facebook mensen die bij deze appgroep zitten. Hartstikke mooi.
0: Ja, die groep ben ik gestart een aantal jaren geleden, nadat dat programma Chansons met Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps op tv was.
1: Ja. Oh, jij bent echt de stichter ervan. Nou, ik ben je eeuwig dankbaar, want ik vind het echt geweldig. Ja. Ja, en echt superleuk. En wanneer was dat? Wanneer ben jij dat dan begonnen?
0: Ik denk dat het een jaar of 4 geleden is.
1: Oké, okay. Ja. Rondom corona, zo'n beetje die tijd.
0: Ja, ja, ik zat toen, ik werkte toen op Aruba en toen had ik af en toe wat tijd over en toen ben ik daarmee begonnen.
1: Okay. Weet je, wat grappig, Aruba en dan Franse chansons en dan van origine Nederlander zijn, mooie mix, mooi.
0: Ja, en, leuk, ik woon in België.
1: En je woont en dan ik maar denken dat je in het Oostlandland woont, grappig.
0: Nee, klopt niet.
1: Wat geest.
0: Ik wilde even teruggaan naar het nummer. Het nummer dat gaat dus dat de verteller die vertelt dat hij altijd heeft gedroomd om stewardess te worden. En dat klinkt onschuldig, maar het ontspoort eigenlijk in een surrealiste fantasie waarbij het vliegtuig wordt gekaapt en dergelijke. Dat is toch wel een heel apart nummer.
1: Nou, dat moet ik zeggen, dat ik de vertaling niet eens zodanig tot mij heb laten komen. Dit is voor mij volkomen nieuw. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer met heerlijke muziek. En dan die heerlijke stem van hem eronder. Dus ik vind het een goeie van je dat jij dit uitlegt. Ik ga straks ga ik het afluisteren en dan ga ik het vertalen voor mezelf, zodat ik precies weet waar het over gaat. Dat heb ik trouwens überhaupt. Hè. Ik spreek best wel een klein beetje Frans. Maar vaak vind ik de muziek en dan de Franse woorden erbij, die Franse taal spreekt mij heel erg aan, dat eigenlijk al voor mij voldoende is. En dan weet ik misschien niet eens waar het over gaat. En misschien zijn het ook wel soms vreselijke teksten. Geen idee. Nee. Maar dan vind ik gewoon het om er naar te luisteren, vind ik al gewoon heerlijk. Maar dank dat je deze uitleg even hebt gegeven. Dan ga ik eens even induiken.
0: Ja, dat is goed.
1: Beter laat dan nooit. Beter laat dan nooit.
0: Ik stel voor dat we er nu naar gaan luisteren.
1: Mooi, ik ga genieten.
0: Bedankt voor je bijdrage.
1: Heel graag gedaan. En succes, Paul. Dank je wel.
0: Ja, jij ook bedankt. Dag, Janine.
1: Oké, dag.
0: Dat was dus Janine Lohman. En ik had het al over Jacques Dutronc, dat hij bekend stond om zijn ironische humor en zijn vermogen om de draak te steken met de maatschappij. En dat doet hij ook in L'Hôtesse de l'Air, het nummer uit 1969. En in dit speelse en licht absurdistische chanson droomt de verteller ervan stewardess te zijn. Begint als een onschuldige fantasie, verandert al snel in een vrolijke aanval op alle regels en conventies.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: J'aime les chansons.
6: Toute la musique que j'aime.
7: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, welkom bij het tweede uur van deze 100ste uitzending van J'aime les chansons. En in deze uitzending heb ik een aantal verzoekjes. En verder komen er grote namen voorbij. En dan vaak van die grote namen de minder bekende liedjes, maar daarom niet minder mooi. En dit tweede uur begonnen we met Tess Merlot, Mon Paris. En dat was op speciaal verzoek van Erika Bontekoe. Erika, ik hoop dat je ervan genoten hebt. We gaan verder met Claude Nougaro. En Claude Nougaro bracht jazz, poëzie en ritme samen zoals niemand anders. Dansez sûrement, swingt, schuurt en glimlacht tegelijk.

Ja, dat was Maxime Le Forestier met Fontenay aux Roses. Een chanson dat ruikt naar oude straten, herfstbladeren en herinneringen. Maxime Le Forestier, altijd subtiel en tijdloos. Gaan we verder met weer een bekende artiest, maar een minder bekend nummer. Michel Delpech, Le Chasseur. Buiten Frankrijk wellicht niet zo bekend, maar het is een prachtig melancholisch chanson.

0: Ja, in de groep Chansons heb ik ook een oproep gedaan. En ook in de groep Chemin et Chanson. Voor mensen die een speciale herinnering hebben bij bepaalde nummers. En daar hebben ook diverse mensen op gereageerd. En een paar daarvan ga ik ook bellen. En één daarvan is Ellen Braam. Ellen, van harte welkom in Chemin et Chanson.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij hebt gehoor gegeven aan mijn oproep. En jij hebt een mooie herinnering bij een nummer wat ik zelf nog niet kende, van The Weeknd Millionaire. En dat gaat over een ontmoeting lang geleden.
1: Ja, dat klopt. Ik was 15 en ik was voor het eerst op vakantie in Frankrijk. Op Camping de Soleil in Argelès-sur-Mer. En daar waren alle drie de leden van de groep Weeknd Millionaire ook aanwezig. En ja, zo heb ik ze ontmoet. Maar goed, ze waren wel een flink stukje ouder dan ik. Dus ik keek daar erg tegenop in die tijd.
0: Ja, maar er is wel iets moois nog uit voortgekomen, heb ik begrepen.
1: Nou, iets moois. Mooi in mijn dromen.
0: Oh, oké.
1: Ja, ja. Ik werd heel verliefd op een van de leden, Jean-Michel. En ja, dat heeft het hele jaar daarna geduurd. En het jaar erop heb ik ze weer ontmoet. En toen werd het gelukkig een stukje minder, want het was ook wel heel lastig.
0: Ja, want het was niet wederzijds.
1: Nee, ik denk dat hij 10 jaar ouder was. En hij was vriendelijk, hij was lief, hij heeft een keer voor mij gespeeld. En verder, daar bleef het bij. Ja. Maar voor 15-jarige is dat voldoende om dat een jaar lang te voeden.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, als je dat op oudere leeftijd maakt die 10 jaar ook niet meer uit, hè?
1: Nee, dat is ook waar.
0: Als je 15 bent, is het nog wel een groot verschil. Ja,
1: ja, absoluut. Ja, ja.
0: En nou, ja, schreef je ook dat Jean-Michel helaas al een aantal jaren geleden is overleden?
1: Ja, daar kwam ik een paar jaar geleden achter. En ja, dat maakt het toch verdrietig dat je zo lang met niet alleen met hem, maar met de groep hebt geleefd. In de zin van dat je ze nu naar de muziek draaide en terugdacht en foto's bekijkt en dat soort zaken. En dan, ik had al gelezen dat ze bepaalde optredens niet doorgingen omdat een van hen ziek was. En dat bleek dus Jean-Michel te zijn.
0: Ja, januari 2021 overleden. Band bestaat ook niet meer. Maar Nicolas Gorodetsky, schijnt nog wel muzikaal actief te zijn.
1: Ja, dat heb ik wel begrepen. Dat, hij heeft altijd zijn hele leven volgens mij gespeeld. En doet dat nog.
0: Ja.
1: Hij heeft ook tot vlak voor de dood van Jean-Michel ook met hem gespeeld.
0: Ja.
1: En Alain Thomas is al eerder gestopt, de derde lid.
0: Ja, en jij schrijft dat hij in een verzorgingshuis zou wonen.
1: Ja, dat begreep ik.
0: Ja.
1: Vorig jaar met mijn verjaardag kreeg ik van mijn man de laatste cd die gemaakt is met alle nummers van Weeknd Millionaire daarop.
0: Okay.
1: En hij heeft destijds contact gehad met de producent van die cd en die vertelde dat.
0: En daar staat, als ik het goed uitspreek, Où que tu ailles, staat daar ook op.
1: Klopt, ja. Ja, dat is het eerste nummer van hun eerste LP in 1977. En het is niet specifiek dat nummer waar ik mooie herinneringen aan heb, maar ik vind het wel een van de mooiste nummers.
0: Ja, nou dan gaan we het zo draaien.
1: Heel graag,
0: en
1: leuk.
0: Ontzettend bedankt voor jouw verhaal.
1: Ja, graag gedaan en een mooie uitzending gewenst.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag hoor.
0: Ellen,
1: hoi.
0: Tot ziens. Dan gaan we dus nu luisteren naar Weeknd Millionaire met Où que tu ailles.

Ja, natuurlijk ook een grootheid in de chansonhistorie. Jacques Brel met Jaurès. Met vragen die vandaag nog altijd even relevant klinken. Over ongelijkheid, over mensen en over waardigheid. Verder met Marcel Mouloudji. Comme un petit coquelicot. Een chanson dat bijna aanvoelt als een vergeelde brief uit oorlogstijd. Breekbaar, eenvoudig, prachtig.

je luistert naar een feestelijke uitzending van J'aime les chansons. Dit is de 100ste en ik doe het voor jullie. Pour vous. En Dalida, die zong dat. Het volgende nummer is weer een verzoekje. En dit is het eerste verzoekje van Michel van der Mark. Komt er straks nog een. En hij komt met een nummer van Georges Chelon. Été, je compte les heures, comme on compte les ans. En dat is een mond vol. Ik had er ook wat over opgezocht, maar dat kan ik nu even niet terugvinden. Nee. Nou goed, dan laat ik dat achterwege. Ik ga het nummer gewoon draaien. Georges Chelon.

ik heb toch het verhaal achter dit chanson nog even opgezocht. En Georges Chelon beschrijft het verhaal van iemand die achterblijft na het verlies van een geliefde. En hij zegt hoe hij de deur open laat staan, een lamp laat branden en als het ware blijft wachten op iemand die nooit meer terugkomt. De titelregel in het Nederlands is: ik tel de uren zoals men de jaren telt. Vat de pijn van het gemis prachtig samen en elke minuut lijkt een eeuwigheid te duren. Ja, ik vond het een prachtig nummer. En ja, ik vind Michel bedankt voor deze bijdrage. We gaan verder met Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, en van hem ga ik draaien La Dernière Séance.

Michel Sardou, hij keek terug met In putain de temps. Soms bitter, soms eerlijk, soms ontroerend. Het is een chanson over ouder worden en herinneringen die blijven hangen. Ja, dan gaan we naar Georges Moustaki. En bij hem klinkt verdriet zelfs warm. L'homme au cœur blessé is klein gehouden, maar raakt diep.

Ja, Véronique Sanson, ze blijft uniek. Dit was Besoin de Person. Vrijheid, kracht en emotie in één stem. Ja, en dan komen we bij het tweede verzoekje van Michel van der Mark. En daar wil ik ook iets meer over vertellen, want het is ook weer een prachtig nummer. Yves Dutheil met Je suis une larme. Misschien wel een van de meest delicate chansons uit zijn vroege repertoire. En het verscheen op zijn debuutalbum L'Écritoire uit 1974. Een plaat die vrijwel volledig bestaat uit intieme, poëtische liedjes waarmee Dutheil zich voor het eerst aan het grote publiek presenteerde. In het lied geeft Dutheil een traan een eigen stem, en die traan vertelt hoe zij verdriet probeert weg te nemen en gevoelens uitdrukt waarvoor soms geen woorden bestaan. Het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop Dutheil al vroeg eenvoudige beelden gebruikte om diepe emoties te beschrijven.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SMB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio
2: SMB.
4: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dit waren de jongens van Take That.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En in tegenstelling tot de

0: De meeste Take That hits die door Gary Barlow werden gezongen, neemt Howard Donald op dit nummer de lead vocals voor zijn rekening. Het is wel volledig geschreven door Gary Barlow. En het was ook de allerlaatste Take That single waarop Robbie Williams te horen is voordat hij de band in 1995 voor het eerst verliet. Never Forget van Take That dus. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Aidan met Bella. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, je hoort het, hè. We zitten weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment aan het luisteren bent, maak het lekker gezellig of probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet vooral mee. Met bijvoorbeeld eentje van Chicago uit 1976. Wat was het een grote hit, hè? If You Leave Me Now is voor jullie onderweg. Maar eerst eentje uit 1988. Ook een grote hit. Rick Astley, Hold Me In Your Arms. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Legacy. Deze Amerikaanse country- en popband Lady Antebellum. Maar tegenwoordig heten ze officieel Lady A. Hier nog dus onder Lady Antebellum uit 2010. Dat hele fijne Need You Now. Je luistert naar Liefde enzovoort. Alleen maar mooie love songs. Maar ook het liefdeshoroscoop. Vast onderdeel in dit programma. En in het liefdeshoroscoop gaan we, zoals je al kan vermoeden, eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het liefdeshoroscoop hier van mij straks in deel 2. Dus je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar als je dat nu niet hebt, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat zoals elke week gewoon te getrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Zo vind je ons terug en dan kan je daar alvast rustig het liefdeshoroscoop nalezen. Maar als je mij ook op Instagram volgt onder @lex_degroot. Ook daar krijg je dagelijks van mij het horoscoop. En wij zo dadelijk luisteren naar Rosalia met dat fijne Sauvignon Blanc. Na eentje uit 1990. Twee keer hebben ze samen een duet opgenomen. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't Know Much was die ene. All My Life de andere.

origineel afkomstig van de Duitse band Münchener Freiheit. En dat heette Ohne Dich. Dit was de coverversie van Erik Messi, ooit nog de zanger van Toontje Lager uit 1986, Zonder Jou. En je kan op onze Facebookpagina een aantal videoclips bekijken van platen hier vanavond of de afgelopen tijd het horen voorbij komen. Verder ook, zoals ik het er net al even had over het liefdeshoroscoop, ook dat vind je daar terug. En verder heb ik er ook weer netjes een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat het volledige programma. Dan kan je naar Liefde enzovoort luisteren, of het misschien wel herbeluisteren, wanneer het net iets beter in jouw agenda past. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug trouwens. Liken of volg de pagina ook, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan natuurlijk. Uit 1977 zometeen, een hele fijne, van Lou Ross. Lady Love is aan de weg. En dit is Kate Winslet. What if?

andere was CCC, Michael Jackson en Paul McCartney uit 1982. En dat fijne, The Girl Is Mine. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. Maar in dit uur krijg je van mij nog een hele grote hit uit 1985. Elton John en Nikita. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jostaarstra met het radionieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten te voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
9: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: 90 is een fijne voor Gabriel en Sunshine. En ons eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort deze avond, Sienna Spyro en Material Lover. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ja, en het is nu echt niet meer lang wachten, want over een drietal platen krijg je hier van mij het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten wat de liefde allemaal de komende week voor jou in petto heeft. Die tijd gaan we fijn invullen met eentje uit 1976 voor Dr. Hook. A little bit more. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Smokey Robinson, Just to See Her. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: is Radio SNB.
1: Een goeie 3 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met Skaars en Louis.
2: Hi, wir sind Skaars en Louis. En ihr hört Liefde enzovoort met Lex de Groot, die romantischste radiosendung van Vlaanderen en de Nederlanden.

0: komen uit de Oostkantons en heten Skaas en Louis. Stay Olive kwam langs hier in Liefde enzovoort. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal te wachten staat op jou, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Een gevoel van duidelijkheid maakt het makkelijker om keuzes te maken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder overdreven indruk te willen maken. Bij koppels ontstaat er meer rust wanneer verwachtingen uitgesproken worden. Tegen het weekend kan een spontaan voorstel voor een aangename verrassing zorgen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je merkt dat je meer geniet van kleine momenten dan van grote gebaren. Singles kunnen iemand leren kennen die vertrouwen uitstraalt vanaf het eerste gesprek. Bij koppels brengt een rustige sfeer extra verbondenheid. Een gezamenlijke activiteit kan jullie dichter bij elkaar brengen dan verwacht. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Woorden spelen een belangrijke rol deze week. Singles kunnen verrast worden door iemand met wie gesprekken vanzelf blijven doorgaan. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om iets uit te klaren dat al een tijdje speelt. Naar zondag toe voel je meer zekerheid over wat je wil. Tweelingen, jullie hebben 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je voelt sneller aan wat oprecht is en wat niet. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een gevoel van vertrouwdheid oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Het weekend brengt een mooi moment waarop gevoelens gemakkelijker gedeeld worden. 2 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je straalt een aantrekkingskracht uit die moeilijk onopgemerkt blijft. Singles kunnen genieten van aandacht die deze keer meer inhoud heeft dan gewoon bewondering. Bij koppels zorgt een speelse sfeer voor meer verbondenheid. Komend weekend lijkt bijzonder geschikt voor een romantisch moment. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je merkt details op die anderen missen en dat werkt deze week in je voordeel. Singles kunnen iemand ontmoeten die langzaam maar zeker indruk maakt. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor een sterk gevoel van waardering. Een onverwacht compliment kan je dag helemaal maken. Maagd, je hebt er 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: weegschaal.
1: Venus geeft je extra charme en maakt sociale contacten bijzonder aangenaam. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend natuurlijk verloopt. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie bewust tijd voor elkaar maken. Een warm gevoel van verbondenheid overheerst tegen het einde van de week. Weegschaal, je bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Sommige gevoelens vragen om eerlijkheid en kunnen niet langer genegeerd worden. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die een zekere diepgang uitstraalt. Bij koppels helpt het om gevoelens uit te spreken voordat ze zich opstapelen. Een gesprek in het weekend kan veel duidelijk maken. Schorpioen, je hebt 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt zin in nieuwe ervaringen en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte uitstap of activiteit. Bij koppels zorgt spontaniteit voor meer plezier en luchtigheid. Naar het weekend toe hangt er een optimistische sfeer rond je liefdesleven. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je probeert vaak rationeel te blijven, maar deze week mag je iets meer vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die anders is dan hun gebruikelijke type. Bij koppels zorgt openheid voor meer nabijheid. Een klein gebaar kan meer betekenen dan 100 woorden. 6 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht helpt je om anders naar een situatie te kijken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een onverwacht gesprek opnieuw beweging in de relatie. Het weekend voelt lichter aan dan de dagen ervoor. Waterman, jij hebt er 1.
0: Vissen.
1: Je voelt je emotioneel sterker en rustiger dan de voorbije weken. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een warm en veilig gevoel geeft. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer dromen en plannen gedeeld worden. Komend weekend kan een bijzonder mooi moment brengen dat nog lang blijft nazinderen. De vissen hebben deze week 7 knuffelpunten verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. Maar je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Je luistert naar Radio SNB.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

1983 bracht eigenlijk I-10 dit nummer al uit op de plaat Take a Good Look. De songschrijvers Billy Steinberg en Tom Kelly maakten deel uit van die band. Het album sloeg niet aan, maar Alone wat erop stond, werd 4 jaar later opnieuw opgenomen. En dat door de zusjes Wilson van Hearts. Alone werd

zoals je het kan horen, hè. Dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik uiteraard nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1983. Spandau Ballet bracht toen het album True uit. Lifeline en Communication werden een bescheiden hitje. Gold werd echter de internationale doorbraak. En dan had je ook nog deze fijne, True. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Daarsta met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten te voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord. Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum Way bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Daarsta met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 9:00 s'avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.